Deel van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militair en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolk en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Pietje Patje Poe, oogjes toe. Nou geen traantjes op je eerste schooldag. Een slap handje van je pa en een snottertje van moe.

Pietje, Patje, Poe, oogjes toe. Bij de pijn van je eerste kindje. In de gang nerveuze pa en een nerveuze moe. Oké.

0: 82 jaar, mag het even. Je bent het nog niet zat, je bent alleen zo moe.
1: Oké.
0: Dit was je leven.
2: Slaap, kindje, slaap.
3: Greeting, earthlings. We have now taken over.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. Frankrijk wil militaire en defensiemateriaal naar Saoedi-Arabië sturen om de stad Yanbu te helpen beveiligen. President Macron noemt onder meer radarsystemen en luchtverdediging. Ook wil hij de G7 bijeenroepen om te bespreken of strategische olievoorraden kunnen worden vrijgegeven. Volgens Macron is de veiligheidssituatie in Europa zorgwekkend. Minister David van Wil van Justitie en Veiligheid heeft excuses aangeboden voor zijn opmerkingen over een rapport van de Algemene Rekenkamer. Volgens Van Wil wekte zijn nuancering de indruk dat hij het rapport in twijfel trok of bagatelliseerde. Dat was volgens hem niet de bedoeling. Hij wilde opkomen voor medewerkers in de strafrechtsketen. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft Europese regeringen gewaarschuwd voor een mogelijke Russische droneaanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Dat meldt de Spaanse krant El Mundo op basis van anonieme bronnen. Volgens de krant zouden drones vanaf koopvaardijschepen kunnen worden gelanceerd. Spanje, Frankrijk en Italië zouden zijn geïnformeerd. De mobiele eenheid heeft donderdagavond ingegrepen bij een protest tegen een AZC in Kesteren. Dat gebeurde nadat vuurwerk was afgestoken. Een handvol mensen is meegenomen in politiebusjes. Enkele honderden mensen waren naar het dorpshuis gekomen. Het protest volgt een week na rellen tijdens een demonstratie in het nabijgelegen Opheusden. Dan nog het weer. In de nacht is er in het zuidoosten nog wat motregen mogelijk en ontstaat vooral landinwaarts plaatselijk dichte mist. Morgen lost de mist geleidelijk op en wisselen wolken en zon elkaar af. In het zuiden kan nog wat motregen vallen. Het wordt morgen zo'n 22 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 8:45 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen. In de gemeente Neder-Betuwe is gisteravond opnieuw onrust ontstaan rond een AZC-protest. Terwijl het in Opheusden rustig bleef door een zware politieaanwezigheid, trokken in het nabijgelegen Kesteren honderden demonstranten de straat op. Daar werd op grote schaal zwaar vuurwerk afgestoken naar de hulpdiensten. Om de rust te herstellen zette de politie rond 9:15 de ME in om het gebied schoon te vegen. En onderzoekers in Kenia hebben ontdekt dat olifanten specifieke planten opzoeken als geneesmiddel. Zodra een groepslid kwakkelt, gaan de dieren gericht op zoek naar gewassen die helpen tegen specifieke kwalen, zoals buikpijn. Die medicinale planten delen ze daarna met hun zieke kalfjes. Wetenschappers willen het gedrag van de olifanten nu op beeld vastleggen om meer te leren over deze bijzondere vorm van zelfmedicatie. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie ligt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer bleek dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen.
2: En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen.
3: Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: En tot zover het nieuws.

zingt hochzeitsweisjes voor de dood en Schubertsmeisjes. Tussen zilveren berkenbomen vindt Frans Liszt zijn liefdesdromen terug in mooie Spaanse armen van een felle wilde Carmen. Händel zingt Alleluia voor een prille Julia. Romeo kijkt toe van ver, speelt met Schubert's Wanderer.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen.
1: Premier Rob Jetten heeft op de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York hard uitgehaald naar de Amerikaanse president Donald Trump. Jetten reageerde fel op de wens van Trump om het internationaal strafhof op te doeken. Jetten zei: handen af van het strafhof en onze internationale rechtsorde. Amerika erkent het hof in Den Haag niet en noemde het eerder deze week een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Minister David van Wil van Justitie legt zwaar onder vuur in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie beschuldigt de minister ervan de Kamer op het verkeerde been te hebben gezet over een kritisch politierapport. Uit cijfers van de Algemene Rekenkamer blijkt dat er in 2024 maar liefst 10.000 aangiften bleven liggen, waaronder duizenden gewelds- en zedenzaken. Deze cijfers zou Van Wil hebben gebagatelliseerd. Van Wil heeft intussen laten weten spijt te hebben van de gang van zaken. Marine Le Pen wil Frankrijk pas losmaken van de gezamenlijke NAVO-verdediging als de oorlog in Oekraïne voorbij is. Gisteren zei ze tegen Politico dat ze dit voornemen niet loslaat, maar nu niet het juiste moment acht. Opiniepeilers plaatsen haar ver voor op andere kandidaten om Emmanuel Macron op te volgen.
2: En honderden studenten hebben gisteravond in Delft met een grote fietsoptocht gedemonstreerd tegen de onveiligheid op straat. Aanleiding voor het protest zijn meerdere recente geweldsincidenten rond natuurgebied de Delftse Hout, waarbij vrouwen tijdens het fietsen werden mishandeld en aangerand. Studentenverenigingen hebben de actie op touw gezet. Ze kozen bewust voor een protest per fiets, omdat de slachtoffers eveneens op de fiets zaten toen ze werden aangevallen.
3: Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: De heetste hits.
1: De heetste hits.
2: 24 uur per dag.
3: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Demonstructie 11.
1: Zoek jezelf, wat tegelijkertijd de moraal van ons verhaal. Nederland gezond, het Simplicies Verbond en onverhoop niet content. Postbus 275, Purmerend.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Energiebedrijven moeten vanaf nu zelf verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Dat schrijft het kabinet in een brief aan de Tweede Kamer. De voorraden zijn cruciaal om ook tijdens koude winters over voldoende gas te beschikken. Als het aan het kabinet ligt, beperkt de overheid zich in de toekomst alleen tot het beheren van de strategische noodreserve. De opslagstructuur stamt nog uit de tijd dat Nederland zelf grote hoeveelheden Gronings gas exporteerde. In Twente is afgelopen nacht de eerste grondvorst van dit jaar gemeten. Op 10 centimeter hoogte daalt het kwik naar min 0,4. Hoewel vorst aan de grond in september niet ongewoon is, staat het wel haaks op de verwachtingen voor de komende dagen. Het wordt namelijk juist flink warmer. Een groep ouders van vermiste kinderen in Mexico vond 1600 melktanden op een heuvel in het westen van het land. Volgens groepshoofd Margarita Lopez zijn de tanden afkomstig van jonge slachtoffers van criminele organisaties die kinderen ontvoerden voor seksuele uitbuiting of orgaanhandel. Autoriteiten zouden al ruim 5 jaar van het massagraf hebben geweten. En supermarktketen Lidl mag in Nederland geen imitaties meer verkopen van Birkenstock-sandalen. Dat heeft de rechtbank besloten na een rechtszaak die door de bekende Duitse schoenmaker was aangespannen. Zolang de nep-sandalen toch nog in de winkels liggen, moet de supermarkt een dwangsom van €5.000 per dag betalen. Tot slot het weer. Het blijft op en top nazomer. Onder een stralende zon lopen de temperaturen op van zo'n 20 graden aan de kust tot maar liefst 25 graden in het zuiden. Morgen trekken meer wolkenvelden over het land en lokaal kan een spatje regen vallen. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

allemaal welkom. Bijzonder en heel erg goed weer schijnt ons nu toe op dit moment, terwijl ik even naar buiten kijk. Welkom lieve mensen bij Schijven die Blijven, het populaire Rozo radioprogramma op de dinsdagmiddag. Technoot Anton en uw spreker Jan zijn gekleed in zomerstenue en voornemens jullie te verwennen met een gezellig plaatje en een bijpassend praatje. Zet je in een makkelijke houding. Pik uit de keuken nog wat lekkers op. Zet de knop van je toestel net even wat harder, zodat je optimaal kunt gaan genieten van onze eerste plaat van vandaag.

0: Na onze openingstune hadden we de muziekgroep The Brotherhood of Men op bezoek. Ze wonnen in 1976 voor Engeland het Euro Songfestival met het nummer Save Your Kisses for Me. In hetzelfde jaar stonden ze met My Sweet Rosalie 10 weken in de top 40, waarvan 2 weken op nummertje 1. En als je iemand zomaar een kus geeft, welke gevolgen kan dat hebben? Dat was de vraag die de twee pinten zich stelden. En deze rock'n'roll zanger maakte de Duck Walk erg populair.
1: Well, in that case, he gives us one more to do. In that case, we got to... we got to do our alma mater. We must do our alma mater.

0: wel. Dank u wel. Dank u. Dank u wel.
1: Het was de Amerikaanse rock and roll zanger Chuck Berry die tijdens zijn gitaarsolo's een loopbeweging maakte vanuit een laag gehurkte positie, lijkend op een eendenpas. Hij deed dat vooral bij zijn optredens waarin hij het had over My Darling Eling Eling. En Dans je de hele nacht met mij was in 1967 een succes van Karin Kent. De Johnny's vonden dit een leuk nummer en staken dat in een nieuw modern jasje. En dan gaan we nu naar België en we bezoeken de bekendste Vlaamse zanger aller tijden. MUZIEK

Wiltura startte zijn professionele carrière in 1962 met zijn toenmalige grote hit Ik ben zo eenzaam zonder jou. Honderden liedjes zouden volgen, waarvan 58 Vlaamse nummer 1 hits. Eén daarvan was in 2018 Yakki Wakki Doe. In 2023 stopte hij met zijn artiestenleven op 83-jarige leeftijd. En met het meezingteam kunnen we eigenlijk nergens komen, want ze hadden het over telkens als wij dronken zijn. En dat bleek nogal eens voor te komen. En voor de fans van deze muziek hebben we weer een juweeltje klaar liggen.

Olga Lowina was een Nederlandse zangeres uit het oosten van het land. Die had zich toegelegd op de Oostenrijkse en Tiroler muziek. Haar specialiteit daarbij was het jodelen. Ze maakte vele platen en ontketende zelfs een jodelrage. Je hoorde uit 1963 Als ik 's morgens naar het dal toe ga. En de Engelse zanger Cat Stevens was een talentvol zanger in de jaren 60-70. Hij stopte met zingen toen hij overstapte naar het islamitisch geloof. En dat hij ook van honden hield, bleek uit zijn nummer I Love My Dog uit 1966. En zeker bij goed weer worden we met z'n allen aan de kust verwacht.

Als goede Nederlanders zijn wij zeker in zomerse tijden niet onbekend met onze stranden. Maggie McNeil zong daar in 1976 al over. Jack van Gestel vond dit een prachtig nummer en maakte een Terug naar de kust eigen versie van. En als we terug in de tijd gaan, dan komen we uit bij het jaar 1986. Brian Hyland had toen een hit met Ginny Come Lately. En het is de hoogste tijd voor onze jeugdplaat van deze week.

Het huizersduo Erik Trommel en Gert-Jan van den Ende vormden samen het duo Ernst, Bobby en de rest. Ze maken volop avonturen mee en zitten vol met grappen en liedjes. Eén daarvan was het zojuist gedraaide Met apen kun je lachen. Nou, is dat grappig of niet? En ludiek, maar ook leuk om te laten horen, was de zanger Abnormaal, die op zijn manier aandacht vroeg voor onze koningin Maxima. En deze Franse zangeres begon al op 8-jarige leeftijd met zingen.

Patricia Kaas is een Franse zangeres met een Nederlandse naam. Ze begon op jonge leeftijd al met zingen. In 2009 deed ze mee voor Frankrijk aan het Euro Songfestival. Helaas kwam ze niet verder dan de 8e plaats. Uit 2002 ontdekten we van haar een nummer waar je echt bij weg kon zwijmelen. Un homme et une femme. En als je niet weggedoezeld was, dan werd je mogelijk opgeschrikt door de vogeltjesdans. Het waren in 1980 dat drie muzikanten uit het Brabantse Sint-Willebrord onder de naam van de Electronica's, die met dit nummer in Nederland wereldberoemd zijn geworden. En deze Engelse zangeres scoorde met haar debuutsingle meteen een top 10 hit.

De Engelse zangeres Kim Wilde kennen we van nummers als Born to be Wild, Cambodia, Keep Me on Hanging On en haar debuutsingle Kids in America. En die draaiden wij, want zij scoorde daarmee in 1988. Meteen een top 10 hit, welke 13 weken lang in de top 40 stond. Met nummertje 6 als hoogste plaats. En John de Bever, toch ook niet de eerste de beste, keek al erg benauwd bij de opnames van zijn Als ik het allemaal geweten had. En deze zanger beschouwen we hier helaas als een zogenaamde eendagsvlieg.

De Amerikaanse zanger Jewel Atkins had in zijn leven slechts één grote hit. The Birds and the Bees, oftewel de vogels en de bijen. Hij nam dit nummer op in 1964 en hij verkocht er 1 miljoen stuks van. Het betekende dat hij daarvoor een gouden plaat mocht ontvangen. Verder hebben wij in ons kleine landje nooit meer iets van hem gehoord. En De Duiven op de Dam werden ooit bezongen door Gert en Hermien. De uitvoering van dit nummer was door het Amsterdamse Zwanenkoor. En die sprak ons eventjes iets meer aan. En dit moesten de Amerikaanse muzikale tegenhangers zijn van de Engelse Beatles.

0: Ja, wat is er?
1: Ze zijn er weer.
0: Wie?
1: De schijven die blijven.
2: Op Rozo Radio.

Een groepje van bijeengeraapte Amerikaanse muzikanten, te weten Davy Jones, Michael Nesmith, Mickey Dolenz en Peter Tork, kregen de naam van The Monkees. Ze werden ingezet als tegenhangers van de Beatles. Ze moesten daarvoor fungeren. Ze hadden in totaal 3 noemenswaardige nummers die de top ooit hebben gehaald. Een van dat nummer dat niet mislukte, dat was Alternate titel. Het stond in 1967 slechts 4 weken in de top 40. Van de toenmalige 4 muzikanten is alleen Mickey Dolenz nog in leven. En de Dorini's hadden afgelopen carnaval succes met De Kar Zit Vol. Stel, je bent al wat op leeftijd, dan weten we zeker dat dit liedje nog ergens herinneringen bij je op zal roepen.

In 1950 klonk uit de keeltjes van de Limburgse zusjes Helma Lambers en Gertruda Jansen, beter bekend als Helma en Selma, het liedje Daar zijn de appeltjes van Oranje weer. Ze hadden in de 50 en 60er jaren volop succes. Daarna is volgens ons het muzikale kaarsje langzaam uitgegaan. En een van de hoogtepunten van de Golden Earring was zeker het nummer Daddy Buy Me a Girl. Het was een opname uit 1966. En dat er in Italië vele muzikale hoogvliegers zijn, is ruim bekend. Dit duo is er daar één van.

Albano en Romira Power was een Italiaans-Amerikaans muzikaal popduo dat niet alleen in Italië, maar ook daarbuiten in de jaren 70 en 80 erg populair was. Ze waren niet alleen een muzikaal duo, maar ook samen getrouwd. Ze gingen scheiden en na verloop van tijd toch weer samen optreden. Je hoorde hun succesvolste nummer en dat was Felicita uit 1982. En met de komst van de Amsterdamse Forio's zitten we midden in het piratentijdperk. Je hoorde uit 1963 Zoals ik doe. Stel dat je op een zomerse avond buiten zit, vanavond bijvoorbeeld, en je wordt overvallen door wat frisheid. Probeer samen deze dans dan eens.

Anton Geertsen en Hans Voogd, bekend uit de regio Meppel, vormen samen al meer dan 30 jaar het feestduo De Dikdakkers. Ondanks hun jarenlang succes en meer dan 50 uitgebrachte singles, hebben ze toch besloten om eind van dit jaar te stoppen. Een van hun 50 nummers was De Eskimo Dans, een nummer dat je niet wilde onthouden. En de Amerikaanse zanger en songwriter Garland Jeffries schreef en zong zelf het nummer Matador in 1979. Dit naar aanleiding van het feit dat hij in Mexico was beroofd. En dan gaan we nu naar Oostenrijk en meer speciaal naar Tirol.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Regelmatig kunnen we je, mede door de grote vraag hierna, minimaal één plaat laten horen per uitzending met een Oostenrijkse inslag. Deze week serveren we Ein kleines Kreuz van het trio Panorama aus Südtirol. Het was een opname uit 2007. En de Amerikaanse rockband Sufaris bracht met succes in 1963 het instrumentale nummer Wipeout op de markt. En deze gouden ouwe hebben we je door de jaren heen al meerdere keren in schijven die blijven laten horen.

De Amerikaanse rock and roll zanger Del Shannon was bijzonder populair in de jaren 60. Een wereldsucces had hij met Runaway. In de jaren 70 ging het bergafwaarts met hem. Hij wilde zich opkrikken met een mogelijke vakante plaats bij de Traveling Wilburys. Dit lukte niet en hij raakte aan de Prozac. Dat werd helaas letterlijk en figuurlijk zijn einde. Wij draaiden van hem Keep Searching, voor ons een topper onder de klassiekers. En er komt wat binnen aan outfit en stem als je Sugar Lee Hooper hoort. Ze zong Oh Wat Ben Je Mooi. Wie in deze schoen past, die trekken hem aan. En deze artieste stond ooit pikant in de Playboy en had als eerste een, in Nederland dan, een eigen facelift.

0: Dominee zegt dat de kerk het huis van God is.
1: Nou, alleen jammer dat hij zo uithuizig is.
0: Oh, daarboven is het heerlijk eten, drinken bij de vleet.
1: Wat eet men met gouden lepels, ketels?

Adèle Bloemendaal was een Amsterdamse actrice, een comedienne, een tv-ster en een toneelspeelster. Ze speelde in series mee, als bijvoorbeeld Citroentje met suiker, Het schaap met vijf poten, Het zonnetje in huis en ze deed ook nog het nodige cabaretwerk. En daarnaast zong ze ook nog samen met Jenny Arian in het satirische nummer Dominee, Dominee. En de Amerikaanse popgroep The Byrds waren bijzonder populair in de jaren 60 en 70. En ze probeerden een tegenhanger te zijn van de Beatles. Een aantal nummers leverden hun succes op. En één daarvan was Mr. Spaceman. In 1966 stonden ze er 6 weken mee in de top 40. Plaats 22 was voor hun als hoogste weggelegd. Als een band als The Shadows gaan spelen, dan kun je dat niet zomaar negeren.

De Shadows waren jarenlang de begeleidingsgroep van Cliff Richard. Ook zonder Cliff werden hun concerten uitverkocht en bezocht. Een van hun nummers, welke telkens terugkwam om uit te voeren, was FBI, een instrumentaal werkstuk uit 1961. En de Amsterdamse zanger Rob Ronalds, die kennen we als zanger van het Levenslied. Meisjes van de Nacht, Mariandel, Haar Rode Lampie, dat zijn enkele nummers van hem die daarvan bekend zijn. In dit rijtje past ook uit 2010 Voor een Zoen. En toen de jonge zanger Boudewijn de Groot nog echt jong was, toen zong hij in 1966 over de verdronken vlinder.

Let My Fire in de originele uitvoering van The Doors duurt meer dan 7 minuten. En die tijd hebben we helaas niet meer. Lieve mensen, de stopwatch hier in de studio geeft aan dat de tijd van stoppen ook daadwerkelijk is gekomen. 2 uur lang kon je luisteren naar een live uitzending van Schijven die Blijven. Een Rozo-programma waar duidelijk muziek in zit. Als je vragen en verzoekjes hebt, die worden hier met plezier ontvangen en worden van antwoorden voorzien. Rest ons nog de wekelijkse tip. Blijf doorgaan met ademhalen. En wist je dat een meisje een slet wordt genoemd als ze met iedereen aanpakt, behalve met jou? Groetjes van Anton en mij en tot nog eens.

0: ENC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. In Japan zorgt orkaan Yangmi voor grote overlast. Zo leggen autofabrikanten Toyota en Suzuki vandaag uit voorzorg in totaal 18 fabrieken stil. Vanmiddag wordt bekeken of ze weer open kunnen. Door het noodweer zijn onder andere ook honderden vluchten.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Bart Meijer. Een goedemorgen. Een zware explosie heeft vanochtend een pand van 2 verdiepingen verwoest in het historische centrum van Athene. Het gebouw stortte na de klap volledig in. Een voorbijganger raakte licht gewond door rondvliegend puin en de brandweer wist 2 vrouwen uit de naastgelegen pand te redden. Volgens de eerste berichten is een gaslek de waarschijnlijke oorzaak van de explosie. Volgens het CBS ervaart 46% van de Nederlanders ouder dan 15 jaar sociale overlast in de buurt, tegen 42% 4 jaar eerder. Hangjongeren worden het vaakst genoemd met 26%. In steden is de overlast groter dan op het platteland. Politieregistraties van verwarde personen stegen van 130.000 naar 170.000 gevallen. De adviesprijs voor een liter benzine in Nederland heeft een nieuw record bereikt. Door aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten stijgen de olieprijzen verder, waardoor de landelijke adviesprijs met 1,5 cent is opgelopen naar ruim €2,72 per liter. En minister David van Wil van Justitie heeft maar net een motie van wantrouwen overleefd na een verhit debat in de Tweede Kamer. Op aandringen van het parlement bood de minister gisteren opnieuw excuses aan voor zijn verkeerde informatie over 10.000 onbehandelde aangiften. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer bleek eerder dat deze ernstige zaken ten onrechte op de plank bleven liggen. Van Wil beweerde aanvankelijk dat de helft om meldingen ging, maar dat bleek niet te kloppen. Ten slotte het weer. Vandaag krijgen we te maken met heerlijk nazomerweer. Na een frisse start loopt het kwik vanmiddag op naar waarde tussen 20 en lokaal 24 graden. Het weekend verloopt eveneens vrij warm, al krijgen we regionaal met meer bewolking te maken. Volgende week doet de temperatuur er nog een schepje bovenop en wordt het op veel plaatsen zelfs opnieuw tropisch warm. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

casa tua, signorina. Io non so dov'è. Se vorrai, pensa prima.

0: so dov'è.
1: Se vorrai,
0: pensa prima.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook een dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rozo Radio.
2: Begin van de lente, schitterend weer.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. GasUnie Transport Service vindt de geplande noodvoorraad van 2 weken onvoldoende bescherming bij langdurige verstoringen. Klimaatminister Stientje van Veldhoven informeerde de Tweede Kamer over deze voorraad. GasUnie adviseert rekening te houden met een crisis van enkele maanden en wil een Europese aanpak van strategische gasvoorraden. Oekraïne voerde de afgelopen nacht droneaanvallen uit op Rusland, waarbij 2 doden vielen. Een burger overleed in de regio Belgorod na een treffer op een vrachtwagen. In de regio Perm viel ook 1 dode. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voort te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Meneer de baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpoolijs. De baron is al wekenlang op reis.
1: Zeg James, waarde James, ga meneer de baron eens halen. Want James, beste James, de baron moet een rekening betalen. Ik ben de leverancier van de port en de sherry en het bier. Van de whisky, de rum en advocaat. Ga eens vragen hoe het met betalen staat.
0: Meneer de baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpoolijs. De baron is al wekenlang op reis.
2: Wacht James, baste James. Ga meneer de baron eens halen. Want James, baste James, de baron moet een rekening betalen. Hij kocht bij mij een pantalon, omdat hij zo de straat niet meer op kan. Want zijn broek was versleten op de draad. Ga eens vragen hoe het met betalen staat.
0: Meneer de baron is niet thuis. Hij is nu al wekenlang van huis. Hij maakt een expeditie naar het Noordpoolijs. De baron is al wekenlang op reis.
3: Zeg James, dear James, ga meneer de baron eens halen. Van James, beste James, kwam meneer de baron iets betalen. Ik ben oom Kees uit Canada en ik laat hem een massa dollars aan. Ik ben blij nevens weer te zien en ik schenk hem minstens 1 miljoen of 10.
0: Meneer de baron is wel thuis. Hij blijft nu al wekenlang in huis. Hij maakt geen expeditie naar het Noordpoolijs. En hij gaat in geen jaren nu op reis. Meneer de baron zit in bad. Daar zit hij nu al een dag of wat. Zijn kleren heb ik bij ome Jan gebracht. Ik kan u zeggen, er wordt op u gewacht.
4: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf veroorzaakt door een afgebroken gletsjer kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De 10 verdachten die gisteren in Kesteren zijn aangehouden, worden vandaag verhoord. Een minderjarige verdachte sliep thuis en meldde zich later. De overige verdachten zijn tussen de 18 en 39 jaar oud en worden verdacht van vuurwerkbezit en het negeren van politiebevelen. De Verenigde Staten stellen voor om het overleg tussen Rusland en Oekraïne voor te zetten in de Verenigde Arabische Emiraten op technisch niveau in trio-opstelling. De Oekraïense president Zelensky bevestigde dit vandaag. Oekraïne wacht nog op een concreet voorstel voor de datum van deze bijeenkomst. Luchthaven Schiphol zoekt bouw- en onderhoudspartners voor het onderhoud en renovatie van de luchthaven. De komende 10 jaar steekt Schiphol miljarden in vernieuwing. De luchthaven kiest voor langdurige contracten, zodat het met de bouwbedrijven kan werken aan kennisopbouw en het werk efficiënter kan worden uitgevoerd. Na een vloedgolf, veroorzaakt door een afgebroken gletsjer, kwamen in Nepal zeker 1453 mensen om het leven en worden duizenden mensen nog vermist. Het Rode Kruis waarschuwt dat de komende winter met vorst en sneeuw de hulpverlening bemoeilijkt, omdat duizenden dakloze slachtoffers nog geen warm onderdak hebben. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden tot 25 in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.

0: Hallo, hallo dames en heren. Hier zijn Johnny en Jones. Wij brengen u het programma, wat u beluisterd hebt, op de bruiloft van Wim en Betty Duveen. Maar wij hebben een buitengewone verrassing. In ons midden is de beroemde zanger Richard Jacques Tauber Polakius. En hij begint al onmiddellijk voor u te zingen.
1: Ik ga voor u een liedje zingen, tralala.
2: Wat is dat voor muziek?
1: Het is een heel mooi melodietje, tralala.
2: Maar ons speelt de klassiek.
1: Toch zullen wij het eens proberen, ra-da-da.
2: Want het is voor Betty en voor Wim.
1: Al kreeg geen man bij haar een kans.
2: Die Wim was haar te slim.

0: toch zijn. Eerst een poosje als een paard, dan met Pimpie en Klein.
1: Dat was buitengewoon, dames en heren.
2: En nu brengen wij u het welkomstlied.
3: Kom maar in, lieve Betty, beste Wim, we vieren feest, we vieren feest. Kom maar bij, het is jullie trouwpartij, er is nog nooit zo'n feest geweest. En de goffe, die is nu achter de rug, wat gaat het vlug, wat gaat het vlug. Jullie vormen samen een gelukkig paar, het is voor mekaar, het is voor mekaar. Kom maar in, het is een reuze goed begin. We hebben lol, we hebben pret. Kom maar hier, want we hebben veel plezier. We gaan beslist, nog niet naar bed. Onze beste wensen gaan met jullie mee. Veel M en B, en spoedig vrede. Planten wij dan straks de zaam, de vredesboom. Dan woon je gauw in je eigen home.
2: Nu brengen wij u het speechlied.
3: Het was prachtig, ja die spreker was reusachtig.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: De politie heeft twee mannen aangehouden die ervan worden verdacht eind juli te hebben ingebroken bij een brandweerkazerne in het Zuid-Hollandse dorp Moordrecht. Daarbij maakten ze een spreierbuit. Dat is een krachtig stuk gereedschap om bijvoorbeeld deuren mee te openen. Dit jaar is er al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Het wordt mogelijk om een stoffelijk overschot te resorberen. Dat betekent dat het wordt opgelost in kaliumhydroxide. Minister Pieter Heerma van Binnenlandse Zaken past de wet op de lijkbezorging aan om dit mogelijk te maken. Dat liet hij vandaag weten na de ministerraad. Het Internationaal Strafhof in Den Haag bereidt zich voor op mogelijke nieuwe Amerikaanse sancties. Het hof stapte over op de Duitse software OpenDesk en stopte met Microsoft. Plaatsvervangend hoofdaanklager Charmaine Kan bevestigt dat het hof ook noodoplossingen vond voor bankzaken en zorgverzekeringen. De EU-lidstaten stemden vandaag in met het vrijmaken van 6,6 miljard euro uit de Europese Vredesfaciliteit voor militaire steun aan Oekraïne. Hiervan is 4,7 miljard voor EU-lidstaten, 1 miljard voor gezamenlijke militaire inkopen en 900 miljoen voor de EU-bijstandsmissie in Oekraïne. En dan het weer. Bij een zwakke wind uit het zuidwesten ligt de temperatuur tussen de 20 graden in het noorden en 25 nu in het zuidwesten. Vanavond is het droog en onbewolkt. Vannacht koelt het af naar 6 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur

slokje thee. Ik wou een pianosolo gaan spelen als u er niets op tegen heeft. Een van mijn lievelingsnummers en altijd een van de lievelingsnummers geweest van mijn fans, dacht ik. Compositie van Al Garner. Misty.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Vliegveld Malpensa in Milaan is officieel vernoemd naar voormalig premier Silvio Berlusconi na een juridische strijd van 2 jaar. Bij de onthulling van een zilveren plaquette waren vicepremier Salvini en familieleden aanwezig. Dochter Marina Berlusconi sprak van trots en emotie. Milaan en 3 Lombardische gemeenten hadden rechtszaken aangespannen tegen de naamswijziging, die uiteindelijk doorging onder premier Meloni. Premier Jette noemde de analyse van de AIVDE en NCTV over de normalisering van rechtsextremisme een heel serieuze waarschuwing. De diensten stellen dat rechtsextremisten via façadepolitiek hun ideeën mainstreamen, bijvoorbeeld met termen als remigratie en omvolking. FVDE en BBBE gebruiken die term, maar benadrukken uitdrukkelijk dat zij vrijwillige terugkeer bedoelen. Minister Van Wil riep alle politieke partijen op de analyse te lezen. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Premier Jette heeft na de algemene beschouwingen een nieuw pakket voorstellen samengesteld over koopkracht, het sociale stelsel en box 3. Bedoeld om zowel linkse als rechtse oppositiepartijen te overtuigen. Gesprekken starten morgen voor het begrotingsdebat van woensdag en donderdag. Zelfs BBB, dat eerder een motie van wantrouwen steunde, schuift hier aan tafel. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Uur

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. De aanval werd opgeëist door het Vrij Comité d'Éthique de l'Uliège. Ernst werkt aan artificiële intelligentie voor defensiedoeleinden en spreekt van een fysieke aanval. Premier Nawaf Salam van Libanon waarschuwde de algemene vergadering van de VN vrijdag tegen het zomaar terugtrekken van vredesmachten UNIFIL. Het mandaat van de missie, die bestaat uit circa 7500 militairen uit 46 landen, loopt eind december af. In 2027 moeten alle militairen vertrekken. Salam vreest dat een veiligheidsvacuüm in de regio ontstaat. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, was een medewerker van Justitieel Complex Zaanstad. Dit is bevestigd door een woordvoerder van de dienst Justitiële Inrichtingen, de organisatie die verantwoordelijk is voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Vlaamse vlogger Jonathan Medard deelde beelden waarop hij en zijn vriend in Gent door mannen worden gevolgd, terwijl zij homofobe opmerkingen roepen. De Gentse politie stuurde de zaak door naar het Openbaar Ministerie. Medard verwijderde de video later omdat 2 van de 5 zichtbare mannen aangaven niets met het incident te maken te hebben. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder met een zwakke zuidenwind, maar in de loop van de avond trekt bewolking het noordwesten binnen. De temperatuur daalt naar 6 tot 13 graden, lokaal iets hoger aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Uur.

0: Ja, goedemorgen lieve luisteraars. En er zijn er alweer heel wat als ik de berichtjes zo voorbij zie komen. Van harte welkom bij deze speciale aflevering weer van Kate met Ralf. Wat vandaag natuurlijk niet Kate met Ralf is, maar Kate met Isa.
1: Ja.
0: Goedemorgen Isje.
1: Goedemorgen.
0: Ja, we zitten hier met z'n tweetjes. Ja, ja, want voor de laatste keer. Want
1: ja.
0: Tenminste, dat we met ons tweeën zitten. Want jij blijft natuurlijk wel en ik ook. Alleen volgende week sluit onze lieve Ralf weer aan. Die is op de terugreis, hè?
1: Ja, is hij op de terugreis nu?
0: Ja, volgens mij wel. Ja, tuurlijk. Want hij komt vandaag,
1: dat is waar.
0: Volgens mij, hè?
1: Ja.
0: Vanavond thuis. Dus die is van de laatste minuten aan het genieten. En dat was voor ons natuurlijk een hele mooie kans om nog eens even lekker een vrouwenuitzending te maken. Of,
1: ja.
0: Of de, ja, nou, ik denk dat stiekem ook heel veel mannen het wel mooi vinden, denk ik. Toch?
1: Ja, nou, voor beide denk ik toch.
0: Toch, vind ik wel. Ja, precies. Maar ik denk niet, als we hadden gezegd, Ralf zal een hele mannelijke uitzending maken, dat hij had staan trappelen, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet.
0: Dus wij profiteren er nog heel eventjes van dat hij er niet is. Nou ja, wat ik al zei, hè, we gaan vandaag, en dat hebben de mensen ook al op de foto gezien die jij zo mooi gemaakt hebt.
1: Ja, wij jij samen, Domme, ik Sophie.
0: Sophie. Ja, vooral die tuin overal. Ik kan het echt hebben.
1: Ja, ik zou hem bestellen.
0: Ja, ik ga hem bestellen. Ja, ik kan echt ontzettend leuk staan. Ben ik wel iets slanker op die foto natuurlijk. Dat, maar dat terzijde. Wij gaan het natuurlijk inderdaad vandaag hebben over Mamma Mia, maar dan wel de movies.
1: Ja.
0: Want er zal misschien best iemand gedacht hebben daarnet van, hé, dat is wel, weet het, Mamma Mia, maar niet van ABBA. Nou, dat klopt. Want wij gaan de Mamma Mia versies doen van de films, ook niet van de musical, uit 2008 en 2018.
1: Ja.
0: Zeg ik goed, Ees?
1: Klopt helemaal.
0: Ja, precies. Nou ja, we zijn ook begonnen inderdaad met natuurlijk de titelsong Mamma Mia. Is officieel natuurlijk van ABBA een nummertje uit 1975. De opening was met een marimba. Ik denk, wat is een marimba?
1: Ja.
0: Toch? Ja, mijn muziekkennis gaat niet zo ver. Maar het is zo'n soort xylofoon. Weet je wel, dat je met die stokjes
1: op
0: van die plankjes slaat. Nou, is natuurlijk wel heel bekend, want ja, als dat nummer begint, dan weet iedereen wat het is. Mamma Mia, dat is eigenlijk Italiaans. Van mijn moeder betekent het.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, heeft niks met het nummer te maken. Het betekent meer als van, oh mijn hemel, jeetje, oh nee. En het gaat dan over een relatie waarvan je al 100 keer heb gezegd, hey, ik ben echt klaar met jou. Maar ja, 5 minuten later zit je weer samen lekker op de bank. En dan meer in de trant van, oh Mamma Mia, daar gaan we weer. Zo, dat natuurlijk. Dus, werd natuurlijk de titel van de film. Dus, ik vond het wel leuk om daarmee te beginnen.
1: Zeker.
0: Ik ben zover.
1: Ja?
0: Ik vond het een goede intro. Top.
1: Ja, nee, zeker.
0: Ja.
1: En dan pak ik hem door.
0: Ja.
1: We gaan luisteren naar Take a Chance on Me. Ja, ik vind dat zelf echt een heerlijk nummer.
0: Ja.
1: Ja, en het is natuurlijk origineel uitgebracht in 1977 door ABBA. Het stond ook op een album genaamd Die Album. Dat is ook lekker origineel, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Kun je geen naam mee te verzinnen?
1: Die Album.
0: Ja, dat is logisch.
1: Ja, het is ook wel een leuk verhaal, want Bjorn.
0: Ja.
1: Die was aan het hardlopen en die hoorde een ritme. Die hoorde zo tuk-tsch, tuk-tsch.
0: Ja.
1: En zo kwam hij op de naam Take a Chance.
0: Nou ja.
1: Je hoort het wel. Take a Chance. Je hoort het wel. maar ik ging dus echt thuis even zo tuk-tsch. En je hoort het wel.
0: Ja, maar ik heb dat nooit. Daar hoor je altijd bij die artiesten. Die halen inspiratie uit de gekste dingen.
1: Ja, dat is waar.
0: Ik heb nog nooit, nou loop ik niet hard. Dat is één. maar twee, toch heb jij wel eens als je loopt en je denkt van, hé, ik hoor een ritme.
1: Nee, maar ja, wij hebben dat gevoel ook niet tevoren.
0: Blijkbaar. Ja.
1: Nee.
0: En daarom is hij schatrijk.
1: Daarom.
0: Ja.
1: Maar in ieder geval, zo is hij dus ook op ritme gekomen. En dus ook de titel, Take a Chance. Nou, heeft hij later natuurlijk On Me heeft hij eraan toegevoegd.
0: Ja.
1: En dit nummer is natuurlijk te horen in de eerste film van Mamma Mia in 2008.
0: Ja.
1: En ja, dit vind ik echt, denk ik wel, een van de geweldigste scènes. Want weet jij een beetje hoe het zich afspeelt?
0: Nee.
1: Als ze aan het, zo vol emotie geweest. En ze zitten allemaal lekker te dineren. Een beetje, weet je wel, aan het einde van de film. En die Rosie, ja, daar heb ik een hele zwak voor. Hè,
0: dat is een vriendin van Donna, toch?
1: Ja, vriendin van Donna. Ja, die heeft een oogje op Bill.
0: Oh.
1: En dat is natuurlijk een van die drie mannen.
0: Ja.
1: En die denkt van, nou, ik pak mijn kans wel even. Dus die klimt op tafel.
0: Oh, ik weet wie jij bedoelt.
1: Die klimt op tafel en die denkt van, nou, ik pak mijn moment.
0: Ja.
1: Dus ja, echt een... ja,
0: en dat
1: echt...
0: is dan ook weer op zo'n rosies, hè? Dat is lekker stuntelig natuurlijk. En, ja. En lekker droog. Ja.
1: Ja. Dus we gaan er lekker naar luisteren. Take a chance on me. If you

0: Honey, honey. Over een vrouw die helemaal hoog de botel is van de man. Het nummertje verscheen in hetzelfde jaar dat ABBA won op het Eurovisie Songfestival met het nummertje Waterloo. Nou, in de film dan zingt dochter Sophie het nummer samen met haar twee vriendinnen. Ellie en Lisa, als ik het goed zeg.
1: Ja.
0: Ja. Ze heeft dan een dagboek gevonden en dan komt ze erachter dat ze eigenlijk drie kanshebbende vaders heeft.
1: Oei.
0: Oei, ja. Ja. Ja. In de film is dat zo leuk, hè? Puntje, puntje, puntje.
1: Ja.
0: Ja, dus ja, Donner die heeft een drukke zomer gehad. Dat jaar.
1: Behoorlijk, ja.
0: Ja, en drie kanshebbers. Dus het leuke vind ik wel dat in alle twee die films dat je er niet achter komt wie nou de daadwerkelijke vader van haar is.
1: Is zo?
0: Ja, dat is zo.
1: Oh.
0: Ja, dat komt niet uit. Ze willen het op een gegeven moment gewoon niet meer weten. Toch?
1: Oh ja, zoiets staat er wel bij, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Dat het op een gegeven moment is, iedereen is verbonden met elkaar, dus het maakt allemaal niet meer uit.
1: Ja.
0: Hoe het dan precies zit. Dus dat. Weet je dat, hoe heet het? De film. Dus natuurlijk, als je in de film zo kijkt, dan waan je je helemaal in Griekenland.
1: Ja.
0: Maar het is niet zo dat alles is opgenomen daar in Griekenland. Sowieso is het eilandje waar het zich afspeelt, is hartstikke fictief.
1: Ja.
0: Kallokaari. En zelfs in de film 2 zijn heel veel scènes opgenomen in Kroatië.
1: Oh.
0: Ja.
1: Nou.
0: Dus dan kun je nagaan, hè, hoe het dan. Wat wel echt is, en dat zou ik wel echt een keer willen zien, hoor, dat kerkje waar hun op een gegeven moment trouwen.
1: Oh, yeah.
0: En waar het doop is in de tweede film. Ik ga het proberen uit te spreken. Agios Ioannis Kastri.
1: Nou.
0: Dat is dat kerkje. Als je het wil zien, ligt bovenop een rots. En dan moet je echt, maar dat zie je ook in de film, mega veel treden.
1: Ja, dat is bizar.
0: Moet je daarvoor beklimmen.
1: Ja.
0: Dus,
1: ja.
0: Ja, nou dat. En dan kop ik hem terug naar jou, want jij gaat met het volgende nummertje verder.
1: Ja, we gaan door, want je had het net al even gezegd. Een stukje van mijn tekst, had ik ook al zeggen.
0: Oh, echt?
1: Van Waterloo.
0: Oh, Waterloo.
1: Ja. Ja, dat is natuurlijk echt wel een behoorlijk belangrijk nummer geweest in de geschiedenis van ABBA natuurlijk. Want ja, ze hebben daar het Songfestival mee gewonnen in 1974.
0: Ja, nou sorry, dan was ik je voor.
1: Ja,
0: ja.
1: Nou, dat maakt het verder niet uit. Ja, de titel die verwijst ook naar de Slag van Waterloo.
0: Ja.
1: En ja, Napoleon die moest zich namelijk overgeven. En in het nummer wordt dat vergeleken met jezelf moeten overgeven aan de liefde.
0: Nou,
1: is dat nou mooi of is dat mooi?
0: Dat is mooi.
1: Ja, nou, en dit nummer heb ik gekozen voor de versie van de tweede film.
0: Ja.
1: En ik had het gisteren aan jou laten zien, hè, van echt hilarisch die clip.
0: Ja.
1: Ja, het speelt zich af in een restaurant waar jonge Harry indruk kon maken op de jonge Donna natuurlijk.
0: Ja. Ja.
1: En hij denkt van ja, ik wil eigenlijk allemaal geen tijd verliezen, het is maar allemaal worstwezen. Als het goed voelt, voelt het goed.
0: Ja.
1: En ja, die neemt daar heel het restaurant door. Er zijn echt hilarische scènes.
0: Ja.
1: In een overigens veel te strak leren
0: jasje.
1: Ja. Nou, we gaan er lekker naar luisteren.
0: Waterloo.
1: Waterloo.

0: Echt ABBA dit, hè?
1: Ja.
0: Dancing Queen. Van ABBA natuurlijk in 1975. Opgenomen. In 1976 is hij uitgebracht. En ze speelden het ook voor het gala. Wat te ere van het huwelijk was. Van de Zweedse koning Carl Gustaf en Sylvia. Het is de enige nummer 1 hit van ABBA in de Verenigde Staten. Dat vond ik wel heel bizar.
1: Dat vind ik bizar.
0: Toch? Ja. Maar goed, ja, het zou kunnen meer op Engels, ik weet het, geen idee. In de film wordt het gebruikt als moeder Donna helemaal in de put zit. En Tania en Rosie die proberen haar op te beuren met dit nummer. Nou, en dat lukt aardig, hè. We hebben natuurlijk ook een tijd gedacht, hè, is dat... Dat je gewoon ABBA had en dat er toen op een gegeven moment de films kwamen. Maar de musicals, die waren als eerste.
1: Ja, daar hadden wij het
0: Ja, ABBA the Musical. Die is in 1999 al uitgebracht. Of ja, ja. Opgezet. Maar natuurlijk, draait hij nou nog steeds of niet? Het zou me niks verbazen, want je hoort hem nog alles, hoor.
1: Ja, nu niet meer, denk ik. Maar hij is echt al heel vaak, want wij zijn ook een keer naartoe geweest.
0: Ja, en volgens mij draait hij in Engeland zo. Toen wij laatst in Engeland, toen draaide hij ook nog. Ik denk dat hij daar non-stop draait, op Broadway misschien. Ja. Geen idee. Maar het is niet normaal hoe lang dit musical al bestaat.
1: Ja, bizar. Maar ja, aan de andere kant, het is ook niet gek natuurlijk.
0: Ja, de muziek blijft wel natuurlijk. Dus,
1: maar wat ik wel irritant vond, is dat de nummers waren toen ook in het Nederlands.
0: Ja, dat schakelen, hè.
1: Ja, dat vond ik jammer.
0: Ja,
1: dat
0: kan je niet meezingen.
1: Nee.
0: Nee, je kent de tekst niet.
1: En op het einde was het wel eens Engels.
0: Ja. Ja, dat klopt.
1: De laatste twee nummers of zo, maar...
0: Ja, daar heb jij gelijk in. Ja. Nou ja, ik vind dan zelf toch... Mijn voorkeur gaat dan toch naar de films uit. Ik vind die echt heerlijk wegkijken. Ja, en wat een kast natuurlijk, hè. Meryl Streep.
1: Ja, die vrouw.
0: Pierce Brosnan, Colin Firth. Ja, geweldig. En wat ik dan zelf wel heel knap vind. Want kijk, als je zit te luisteren. Je kan misschien best wel eens een keer denken van... God, hè, die echte ABBA-versies zijn mooier. Dat is natuurlijk smaak. Maar het zijn allemaal acteurs die voor de film gezongen hebben.
1: Ja.
0: Hè, want er is er eigenlijk geen eentje bij wat ook echt gewoon een zangeres of een zanger is. Toch? Als ik het goed...
1: Ja, denk
0: ik
1: zal
0: niet. Nou ja, die dochter weet ik niet,
1: die
0: maar...
1: Die dochter wel, denk ik, hoor.
0: Als ik, ja, dat moet wel. Die heeft een bloedmooi stemmetje. Maar pak nou gewoon even inderdaad... Colin Firth, Pierce Brosnan en Meryl Streep. Dat zijn gewoon hele goede acteurs.
1: Ja.
0: Maar zijn geen zangers of zangeressen.
1: Ja.
0: Nou, vind ik het toch knap... Wat je dan wegzet. En ja, vlak Cher niet uit natuurlijk. Hè? In de tweede film. Dus,
1: ja, er zit ook wel een beetje een laag autotune overheen, denk ik, hoor.
0: Bij iedereen wel, denk ik. Ja, nou goed. Maakt het uit. Toch?
1: Ja.
0: Ja. Goed. Nou, ga jij lekker verder.
1: Ja, het volgende is nummer is The Winner Takes It All. Nou, dat is echt wel een van mijn favorieten van de film, vind ik.
0: Ja, dat zet je bij heel veel nummers.
1: Nou ja, ik vind eigenlijk alles leuk.
0: Ja, daarom ja.
1: Nee, maar dit nummer is natuurlijk echt wel een van de meest emotionele nummers van ABBA.
0: Mm-hmm.
1: Natuurlijk origineel uit 1980. Het gaat over het einde van een relatie en het gevoel dat de ene persoon verder kan gaan terwijl de andere achterblijft.
0: Dat is klopt. Right.
1: Ja, is toch vrij. Ja, en dit hoort ook in de film. Volgens mij, ja, als Sophie die gaat trouwen, hè,
0: mm-hmm.
1: dan komt Donna komt Sam tegen.
0: Ja.
1: En dan staan ze oog in oog. En dan ziet ze eigenlijk dat ze hem weer natuurlijk voor het eerst. En dan denkt ze van ja, die gevoelens die zijn er eigenlijk nog wel. Maar ook dat hij haar heel veel verdriet heeft gedaan.
0: Ja.
1: En dan komt het eigenlijk allemaal heel mooi samen.
0: Oké.
1: En
0: daar gaat het nummer over.
1: Ja.
0: Nou, laten we gaan
1: luisteren. The winner takes it all.

0: Ook deze week gaan wij klagen.
1: Ja.
0: Om eventjes gewoon lekker alles los te laten, zo net voor het weekend. Dus, ik ga starten, want de mijne was niet zo moeilijk. Ik moest van de week weer beginnen met werken.
1: Ja, is dan toch even inkomen.
0: Ja, dat is behoorlijk ergernisje, kan ik je vertellen. En ik werk graag, echt serieus, ik kan het niet, daar ligt het ook helemaal niet aan. Maar als je dan lekker 3 weken thuis bent geweest.
1: Ja, dan is het even...
0: We hebben vooral ook zeer weinig gedaan in deze vakantie, wat alleen maar echt heel lekker was. Dus het viel behoorlijk tegen.
1: Dat snap ik.
0: En het was ook weer gelijk even aanpoten.
1: Ja.
0: Dus ja, dat was deze week toch echt wel mijn ergernis die, moet ik wel eerlijk zeggen, aan het afzwakken is.
1: Ja, is het,
0: is
1: het minder?
0: Ja, en ik heb nog een hele kleine aanvulling. Want jij weet, net als ik, dat wij één hele favoriete fan hebben van deze rubriek. Tante Wil.
1: Ja, ja.
0: Die ook regelmatig dan wat was de ergernis nou? Of die met oplossingen komt. Gisteren appte ze mij, dus dan moet ik heel erg om lachen, ik ga hem toch noemen. Gisteren appte ze mij dat ze helemaal vergeten was om te luisteren.
1: Maar, oh, ze dacht dat het gisteren was.
0: Ja, en toen kwam ze erachter dat het dat ze een dag te vroeg was.
1: Ja.
0: Dus ik denk dat dat Tante Wilde ergernis is geweest.
1: Ja.
0: Dus omdat het natuurlijk een vaste luisteraar is. Die is altijd over de ergernis van de week. Ik denk, ik moet hem toch eventjes benoemen vandaag.
1: Ja.
0: Dus, dan ben ik wel benieuwd of ze vandaag zitten luisteren natuurlijk. Als ze ze weer vergeten. Met luisteren.
1: Oh,
0: maar goed, dus heb je ook iets dat je denkt van, dit moet van mijn hart. Want
1: wanneer was het? Volgens mij, net als het niet gisteren is of zo. Toen,
0: dinsdag. Ja, je bedoelt met de boodschap. Dinsdag. Ja.
1: Waar kwam wij nou vandaan, man?
0: Van de kapper.
1: Oh ja, van de kapper. Nou, we dachten van, we gaan even een boodschapje doen, hè?
0: Ja.
1: Nou, en dan ga je de supermarkt in. Dat is natuurlijk een ander filiaal. Daar ben ik helemaal voor me opgepoot.
0: Ja.
1: Want er staat alles overal anders.
0: Ja.
1: Dan kan ik niks vinden. Dan ben ik helemaal de kluts kwijt.
0: Ja.
1: Dat vind ik... En toen schopte ik in de auto en ik zei, nou mam, nu weet ik een ergernis.
0: Ja, gelijk. Het was, want jij ging eventjes, ik weet niet, het was iets heel simpel, iets van brood of zo pakken.
1: Ja, wel.
0: Dus ik schouw, natuurlijk uit Oosteruit, we kwamen van Breda af, dus ik ben in Teteringen bij de Jumbo even gestopt.
1: Ja.
0: Oh sorry, Albert Heijn, Co-op, daar heb ik er 3 genoemd te maken. Maar jij gaat naar binnen, je bleef ook verdomd lang weg.
1: Ja, maar het is maar ja, jij alles gewoon, anders.
0: Je komt binnen en ik zag het al aan je gezicht.
1: Ja.
0: In de auto even van, nou, ik heb een ergernis, zeg je.
1: Ja.
0: Ja, dat.
1: Ja, ik vind, alles staat anders. Het is al heel onlogisch.
0: Ja.
1: Andere schappen, dat ik echt denk van, nou, waarom?
0: Ja. Nou, dat.
1: Nou, dat. Maar dat vind ik dus echt een ergernis.
0: Ja. Nou, Tante Wil heeft daar vast een oplossing voor.
1: Ja. Nou, die hoor ik graag.
0: Ja, die mag komen. Die SUV van Ralf. Kan hier weinig aan doen, denk ik.
1: Ja.
0: Ik ben trouwens wel benieuwd of Ralf nou meer overtuigd is van die SUV na de vakantie. Want die is natuurlijk met zijn Peugeotje 107. Ja. Duizenden kilometers heeft hij gereden natuurlijk in IJsland. Die is nou op weg terug. En allemaal met... Dus ik ben benieuwd of hij zegt van... Nou oké, dit was de laatste trip.
1: En dan komt nu de
0: gedaan.
1: SUV.
0: Die SUV die wordt besteld.
1: Ja.
0: Ja, toch heel benieuwd. Nou, horen we volgende week. Maar goed, wij zijn klaar denk ik met onze ergernis.
1: Ja, ik vond het ook wel even fijn om even te delen.
0: Ik ga stug door met werken. Jij gaat vandaag gewoon naar je eigen trouwe supermarktje.
1: Ja, gewoon niet meer naar een andere.
0: Toch?
1: Nee.
0: Dan zijn we eraan uit, denk ik.
1: Ja.
0: Dan ga ik hem snel weer oppakken. Want we hebben nog heel veel leuke nummers van ABBA/Mamma Mia te gaan.
1: Zeker.
0: Natuurlijk. Nou, als je altijd al dacht dat Super Trooper een dansmaatje was, dan blijkt dat nou met mijn research helemaal niet waar te zijn. Dat
1: nee?
0: is een volglamp. Dus weet je, dat is een spot die jou op het toneel volgt.
1: Oh, echt?
0: En ja, dat is, die zet natuurlijk de artiesten letterlijk in de spotlight.
1: Ja.
0: In de schijnwerpers. En dat is waar het over gaat. Het nummertje ook. Hè. Ik heb het ook nooit geweten hoor. Iedereen die kijkt naar je, duizenden mensen die juichen. En toch kan je je dan nog hartstikke alleen voelen. Ja, totdat je dan die ene persoon daar in de zaal ziet staan waar je het allemaal voor doet. Super Trooper. Wat zit je nou voor bewegingen aan te maken?
1: Ja, sorry.
0: Dit is een ergernis.
1: Ja, het was heel even...
0: Ik moet doorpraten.
1: Ja, ik...
0: Stond hij nog niet klaar?
1: Nou heb ik alles echt keurig klaarstaan.
0: Ja?
1: Maar ik was even van apropos denk ik nog van de supermarkt. Dus ik moest even...
0: Ja, maar ik snap het hem uit. Want je moet ook alles in de gaten houden. Ja. Ik zit hier alleen maar gewoon lekker een beetje aan mijn nek te kletsen. Maar jij moet en de techniek en ik snap het helemaal.
1: En het is wel de versie van dingen toch? Van de is het van de eerste of tweede film?
0: Ja,
1: tweede,
0: weet ik toch? Hij zit er aan alle twee, hè?
1: Ja.
0: Toch?
1: Geen idee. Ik heb de tweede volgens mij voor jou gepakt. Dus dan horen we ook lekker Cher.
0: En staat die tweede nu klaar?
1: De tweede staat nu wel klaar, ja.
0: Dan gaan we nu luisteren naar Super Trooper.

0: Ja, we luisterden naar Angel Eyes. Het nummer gaat over een man die ontzettend charmant kan zijn. En je met zijn Angel Eyes helemaal voor zichzelf kan winnen.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Over wie heb je het nou?
0: Ja.
1: Papa.
0: Ja, is papa Angel Eyes.
1: Angel Eyes? Ja. Nou, ik vind wel dat je mooie ogen heeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, maar dat vind ik eigenlijk allemaal dat we dat wel hebben.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Vind ik ook.
0: Ja.
1: Ja.
0: Vind ik wel.
1: Ja. We hebben ook zo'n mooie ogenfoto, hè?
0: Nou, dat is heel te grappig. Dat wou ik eigenlijk net zeggen. Maar daarvan, anders doe ik dat maar niet. Maar dan blijven we te lang erover praten.
1: Oh ja, nou, dan gaan we het er niet te lang over.
0: Dat zou ik ook zeggen. Daar was ook, waren mooie foto's van.
1: Ja, van ons vier. Ons alle vier een Iris-foto. En dan bij elkaar. Ja, oké.
0: Okay. Nou, deze versie werd het horen in de tweede film van Mamma Mia. En ja, Rosie en Tonya zingen dit eigenlijk voor Sophie. Ja, Sophie zit er een beetje doorheen. Ja. Het gaat allemaal niet zo lekker met Sky. Ja, en hun vertellen eigenlijk hun gebeurtenissen die ze hebben meegemaakt met mannen. Ja. En hoe ze dan Sky een beetje anders voor kunnen doen dan dat het is.
1: Dus eigenlijk een leerzame les.
0: Ja. Ja. Gisteren heb ik het aan jou laten zien, hè, die clip, hè, van, weet je nog?
1: Ja, je hebt gisteren heel veel aan mij laten zien, maar ik weet, elke keer kom weer, oh, dit is leuk.
0: Ja.
1: Dus, welke bedoel je? Dat is over specifiek iets had, maar dat...
0: Nee, maar gewoon de clip van die zeg maar, van de film, van dit nummer.
1: Ja, van Angel Eyes.
0: Ja.
1: Ja, maar ik weet niet welke dat jij bedoelt. Dus,
0: ja, dan vertel ik dat straks.
1: Als het dubbel op staat, moet je maar eens even uitleggen wat het is.
0: Dan duurt het te lang.
1: Ja, precies. Want we gaan ook weer richting het nieuws natuurlijk.
0: Ja.
1: Dus laten we gewoon eventjes doorgaan met Gimme, Gimme, Gimme. Leuk natuurlijk, hè, het nummertje van ABBA. Wat Madonna terug laat komen in haar nummer Hung Up.
0: Oh?
1: Ja. Hebben we volgens mij wel eens... hebben die notities gedraaid hier?
0: Oh, vast.
1: In een of andere uitzending, ja, precies. Ja, daar zit een stukje in. Heeft ook officieel toestemming voor gekregen, hè, van de leden van ABBA.
0: Ja.
1: In de eerste film wordt het gezongen tijdens het vrijgezellenfeest van Sophie. En daarbij komen dan de drie mogelijke vaders onverwachts op dat feest. En dan heeft zij zoiets van, oké, give me a man after midnight. Maar dat zijn dus eigenlijk drie mannen.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Radicaal linkse studenten gooiden gisteren slagroomtaarten naar professor Damien Ernst tijdens een les aan de Universiteit van Luik. De daders droegen kerstmaskers en riepen fascist. Ernst werkt aan kunstmatige intelligentie voor defensie en noemt het een fysieke aanval. Het slachtoffer dat vrijdag op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord werd doodgeschoten, was een medewerker van justitieel complex Zaanstad. Dit bevestigt de dienst Justitiële Inrichtingen, verantwoordelijk voor het beheer van Nederlandse gevangenissen. Het onderzoek naar de schietpartij loopt nog. Minister Sterk trekt het wetsvoorstel voor nachtelijke kamer

0: opsluiting in gesloten jeugdzorg in. Het vorige kabinet wilde dit voor ongeveer 400 jongeren vanaf 12 jaar met gevaarlijk gedrag. Sterk noemt de maatregel niet proportioneel en vreest dat opsluiting genormaliseerd wordt. Schapen mogen vanaf maandag weer grazen op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Op Texel blijft het verbod gelden tot april vanwege herstel van het gras. Dijkgraaf Remco Bosma prijst pachters voor hun snelle reactie tijdens de droogte afgelopen zomer. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag,
2: dag na dag,
3: 24 uur per dag,
1: jouw radio,
3: Rozo Radio.
4: Ja. En dan luisteren naar Leo Jolan van Mie. Nou, het nummer gaat voornamelijk over natuurlijk heel erg verliefd zijn op iemand. Maar ook de jaloezie en onzekerheid die daarbij komen kijken. Ja, de titel zegt ook letterlijk daarom: geef al je liefde aan mij. Nou, in de film wordt dit gezongen door Sophie en Sky. Die dan hele romantische scène op het strand. Maar ja, dat duurt niet heel lang. Want op een gegeven moment komen die vrienden van Sky. Die komen met, zwemvliezen en al. Ja. Komen ze het strand op en pakken ze hem beet. En trekken ze hem letterlijk van eraf. Dus dat.
5: Dus dat?
4: Ja. Nou, dan is het nu tijd voor de Oostgoud Insight.

0: Ja.
1: Ben je weer een beetje galantisch?
0: Nou ja, ik moet even schakelen. Want het is even het nieuws deed niet. En dan denk je toch even van, what the fuck?
1: Ja, inderdaad.
0: En dan, natuurlijk ook presenteren. Natuurlijk ook hartstikke leuk is. Nou ja, de Oosthout site gaat
1: en
0: natuurlijk
1: techniek,
0: ook gewoon weer door.
1: Het gaat allemaal door. Dus,
0: gaat allemaal door elkaar. Maar we gaan gewoon door, toch?
1: Ja, ja, ja. Nou, we gaan even schakelen met het nieuws met Robert-Jan Knook. Wat er aan de hand is.
0: ja, geen idee.
1: Geen jullie berichten?
0: Ja.
1: Ook niet nou?
0: Ja, nee, ik zat ook allemaal maar te wachten, want het was 11 uur, het was steeds later.
1: Nou, goed opgelost, huppatee.
0: Nee, ik weet dat het een beetje vroeg is, maar hoe heb je al een beetje zin in de kerst, of niet?
1: Oh, altijd, meid.
0: Ja?
1: Ja, ja zeker. Dat begint bij mij zo rond de zomervakantie dan.
0: Ja?
1: Sterker nog, daar was jij bij vorige week, heb ik me weer een kerstbal gekocht.
0: Welke was het nou?
1: De duif.
0: Oh, de duif, ja.
1: Ja, ik heb natuurlijk een hysterische boom.
0: Ja.
1: Vrij hysterisch. En dat is het altijd gewoon van die... ik vind ze hele mooie kerstballen. Maar wel dat je denkt van... what the fuck?
0: Ja, maar wel leuk. Wel op een leuke manier.
1: Wel op een leuke... Ja, hij is op zich hartstikke mooi. Maar wel allemaal inderdaad van die aparte leuke ballen. Wij hebben natuurlijk pas twee jonge duifjes... geboren zien worden in onze tuin. Helemaal geweldig. En toen kwamen wij dus vorige week in Utrecht een duif tegen. Een kerstbal van Vondel. Zij die van die leuke ballen. En denk, ja, die moet erin natuurlijk. Als herinnering aan onze twee pleegkinderen.
0: Ja. Ja, nee, die is heel leuk.
1: Dus ik heb zeker iets met kerst, maar dat weet je.
0: Ik zie er nou uit om hem in de boom te zien.
1: Ja, nou, dat komt goed.
0: Maar in ieder geval, die kerstgevoelens heb je.
1: Ja.
0: Nou, dat komt mooi uit, want namelijk zondag 27 september is het weer raken bij de Avri.
1: Oh, echt? Gaat het weer los?
0: Ja, dan is het de opening.
1: Oké. Okay.
0: Van 10 tot 5. En het is maar liefst 5000 vierkante meter aan kerstspul.
1: Ja.
0: Nou, voor kinderen is er ook een speciale kidszone. En in het tuincafé kun je onder andere terecht voor een lekkere appelstroedel.
1: Nou, perfect. Hup, naar de Avri met z'n allen. Zeker, zeker. Altijd mooi daar.
0: Ja, dan op zaterdag 3 oktober wordt de binnenstad van Oosthout de rode loper uitgerold.
1: Oh, voor wie?
0: Ja, nou, dat is gewoon een bijzondere dag voor activiteiten en al.
1: Ja.
0: Namelijk ondernemers, die organiseren namelijk verschillende activiteiten, acties en verrassingen. Ze zijn naar modeshows, onder andere Set Mode. Proefmomentjes en bij de Ethos kun je kennis maken met de nieuwe geuren. En bij Segers Juweliers is er een raad- en winactie. En ook zijn er onder andere kortingen bij Os van Tassen en Koffers.
1: Nou, wat leuk. Nou. Ja, daar moeten we ook naartoe.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus ja, iedereen is daar welkom. En dan heb ik nog zaterdag 10 oktober... wordt bij het kabinet der zotheid alvast vooruitgekeken naar het nieuwe carnavalseizoen.
1: Jeetje.
0: We hebben kerst, we hebben carnaval.
1: Ja, huppatee.
0: Ik dacht, ik gooi gewoon alles in één.
1: Ja, ja.
0: Dat is de voorseizoenmarkt. En het is van 10 tot 5. Kun je terecht voor verschillende keidonkse benodigdheden. Waaronder het nieuwe klompen van een echte klompenmaker. Pinnekes en andere keidonkse items. Ook de CV de jojo's. Ja. Die zijn aanwezig en presenteren het nieuwe collectors item. En de opbrengst daarvan gaat naar een goed doel.
1: Nou, leuk.
0: En ja,
1: zeg.
0: De dag draait voornamelijk gewoon om het samen zijn en weer in de stemming komen van het nieuwe
1: voor,
0: seizoen.
1: Voor carnaval. Ja, richting 11-11 weer natuurlijk.
0: Daarom.
1: Hartstikke leuk.
0: Zo.
1: Leuke tips.
0: Ja.
1: Ja, vooral die van kerst.
0: Ja, die is wel het leukste.
1: Ja,
0: hè?
1: Daar ben ik van. Ja.
0: Ja.
1: Nou, hup, snel door naar ABBA.
0: Ja.
1: Weinig met kerst te maken. We gaan naar een nummer uit 79 van het album Voulez-vous. Das Your Mother Know. En dan gaat het natuurlijk over een heel jong meisje. Die is heel duidelijk aan het vluchten met een veel oudere man. En in de film wordt dat juist omgedraaid. Want daar is het de veel jongere Pepper die Tania probeert te versieren. En dat gaat ook natuurlijk op een hysterische wijze. En, want zij acteert zo droog natuurlijk. Hè. Dus moet je echt eens, voor degene die het niet gezien hebben, een keer terugkijken. Maar laten we eerst gaan luisteren naar Das Your Mother Know.

0: Ja, we luisterden naar Why Did It Have To Be Me. Het nummer gaat eigenlijk over een relatie die niet zo serieus bedoeld was. Maar het toch ontstaan er meegevoelens. En wordt de geliefde ingewikkelder dan verwacht. Ja, het speelt zich natuurlijk af op de boot van Bill. Waarin jonge Donna en jonge Bill dansend over die boot gaan.
1: Ja, die doen zo'n lekker dansje dan. Hè.
0: Ja. Ja, ja, ook een soort met die voetjes.
1: Ja, zo, nou dus, dat. Ja, ja. En, ja, en dat, ja, stom dat ik het nou vertel, maar dat probeer ik dan wel eens.
0: Ja, dat is misschien...
1: lukt niet. Dat vind ik zo'n lekker stukje.
0: Dan gaan we dat straks even proberen samen.
1: Ja, inderdaad.
0: Hadden we het maar gezegd, hadden we het dadelijk even...
1: Ja,
0: hadden
1: we het net kunnen doen. Ja, precies. Nou ja, wij zijn gewoon nog heel erg verslagen, Is. Toch? Want wij krijgen dus net een melding binnen.
0: Ja.
1: Van, nou ja, eigenlijk via Han, hè, via jouw vader. Dat op zijn werk Jeroen en Kelvin aan het dreigen zijn dat wij binnenkort 2 luisteraars minder hebben. Omdat we de originele ABBA-versies niet draaien.
0: Ja. Ja.
1: Ja, nou dan denk ik dat Jeroen ons niet volgt op Facebook en Insta.
0: Precies, we hebben het al gewoon uitgekomen.
1: Dat is al een schandaal natuurlijk. Ja. Hè? Hoe kan het? Ik bedoel, als je ons volgt, zie je Mamma Mia. En dat hebben we ook aangekondigd. Dus ja. Mamma Mia is geen originele ABBA.
0: Nee.
1: Toch? Verder vinden wij natuurlijk ABBA, de ABBA-versies wel heel erg gaaf.
0: Ja,
1: toch? Sorry, de Mamma Mia-versie bedoel ik.
0: Ja, ik dacht even van...
1: Ja. Dus,
0: ja, ik vind... Ja, maar dat komt, ik ben er meer mee opgegroeid. Voor mij, ik ben echt opgegroeid met Mamma Mia.
1: Ja, nou dan vraag ik me toch af hoe het er zit. Want als we natuurlijk Jeroen pakken, die is pas 50 geworden. Zou je overigens niet zeggen, nou, ziet er hartstikke goed uit, die vent.
0: Ja.
1: Maar, die is al 50. Dus, daar kan ik me voorstellen dat hij naar ABBA neigt. Maar Kelvin daarentegen, dat is gewoon een hartstikke jonge gast. Ik denk dat hij nog een stuk jonger is dan jou.
0: Oh.
1: Ja, dus die schijnt dan ook minder te gaan luisteren.
0: Toch jammer.
1: Toch jammer, hè?
0: Ja.
1: Ik vind het een dingetje. Dus het enige wat ik wil zeggen, jongens, blijf gewoon lekker luisteren. Want het gaat natuurlijk sowieso om de gezelligheid met ons.
0: Precies.
1: En Jeroen, ga jij lekker vleermuisjes vangen. Hè? En dan weet hij vast wel wat ik bedoel. Goed. Wij gaan snel door. Isa, ik moet
0: ja, je bent
1: helpen.
0: Even kluts kwijt, hè?
1: Want we gaan volgens mij, als ik het goed zeg, naar Oude Les Sammer. Is dat waar?
0: Ja, klopt.
1: Ja? Ja? Dat is mijn beurt.
0: Ook mooi, hè?
1: Ja, mooi. Ja, inderdaad. Dat gaat over het terugdenken aan een zomerliefde in Parijs. In de eerste film wordt dat nummer gezongen door de 3 mogelijke vaders van Sophie. Dan hebben we Harry, Bill en Sam. En dan halen ze herinneringen op met Donna, dat is natuurlijk de moeder van Sophie. En dan gaat het ook niet alleen maar over hoe het vroeger was, maar hoe hun levens nu zijn geworden. En wat vind ik vooral heel grappig is, de mensen die de film kennen, die weten wel wat ik bedoel, denk dat die Harry, die gespeeld wordt door Colin Firth, is natuurlijk sowieso al die droge Britse humor.
0: Oh, ja.
1: Ja, en er was destijds, was hij dus als je terugblikt op vroeger, dan was hij zo'n headbanger. Dus dat contrast is mega groot natuurlijk.
0: Ja, precies. Ja, ja.
1: Ja, dus dat vond ik zelf wel erg grappig. Laten we gaan luisteren naar Our Last Summer.
2: I can still

0: Fernando.
1: Een nummer uit 1976. En het gaat over twee mensen die terugkijken op de gebeurtenissen uit hun verleden.
2: En door wie gezongen?
1: Door Cher.
2: Wat is je mik? Ja. Ook niet zomaar iemand, hè?
1: Ja, Cher. En dan moet ik even de lijst erbij pakken. Want het is natuurlijk niet alleen Cher die... Heb jij de lijst zo even bij?
2: Van, waar bedoel je van?
1: Nou, ik bedoel de andere waarmee ze het zingt.
2: Oh, Andy Garcia?
1: Ja, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
1: Ja, in de film, ik vind het ook echt een hele mooie scène waarin Ruby, dat is dus die Cher speelt.
2: Ja.
1: En die komt, en hij heet ook in de film ook echt Fernando.
2: Okay.
1: Die komen elkaar weer tegen en die delen natuurlijk al hun gebeurtenissen die ze samen hebben gehad. Delen ze dan met elkaar door middel van een mooie dans.
2: Want wat is nou Cher weer in de film? Is dat de moeder
1: dat
2: van
1: is de,
2: Donna?
1: Dat is de moeder van Donna en dat is de oma van Sophie.
2: Van Sophie, ja, precies, inderdaad.
1: Die is allemaal echt, die komt volgens mij ook, komt hij nou ook niet gewoon met een helikopter of zo aan? Dus
2: ja, dat is ook wel heel grappig, hè? Want Donna en Sophie, dus Meryl Streep en de andere leuke meisje, die zijn natuurlijk allemaal lekker blond en er komt daar een zwarte. Oh nee, of is ze heeft grijs haar in de film
1: grijs.
2: Natuurlijk. Ja,
1: hoe kom je nou bij zwart?
2: Ja, dat is niet echt.
1: Oh, ja. Nee,
2: in de film is hartstikke,
1: hartstikke grijs.
2: Was wel een donkere type vrouw natuurlijk. Goed, dit is allemaal vrouwenpraat. Doet er verder niet toe. Ik denk dat het tijd is voor...
3: Het is tijd voor de grabbelplaat.
2: Ja. En dat heb je weer ontzettend ingewikkeld gedaan.
1: Ja, want ik kijk natuurlijk zelf ook niet.
2: Nee.
1: Alhoewel, wat ik ook vorige keer heb gezegd, is mij elke keer ook net zo groot raadsel als voor jullie.
2: Ja, ook al heb je de kaft gezien. Ja.
1: Maar goed, ik mag ook niet kijken, dus ik moet wel een beetje, een beetje op een moeilijke manier doen.
2: Ja.
1: Maar dan moeten we...
2: Als je laag is om te zien.
1: Ja, dan moeten de luisteraars maar gewoon in vertrouwen dat ik dat echt niet...
2: Ja,
1: want,
2: nou, dat garandeer ik. Ja. We gaan gewoon kijken. Wij vinden het zelf altijd spannend, hè? Want oh jee toch, we kennen maar weinig wat dat betreft.
1: Zo gewoon gaan kijken?
2: Zet hem maar gewoon aan en dan...
1: De luisteraars
2: Dat die het misschien weten. Graag jullie tips dan.

0: Ja.
1: Ja, we kappen er maar af, want...
0: Ik vind het heel... Nou ja.
1: Ik heb geen idee.
0: Ik heb, want ik dacht ook echt in het begin van, volgens mij is het een vrouw. Maar nu denk ik weer van, ja, volgens mij is het wel een man.
1: Ja, je had gelijk idee dat het een vrouw is. Ja. Nou, ik denk, gaat het echt voor een man?
0: Ja, het
1: geen
0: is
1: idee,
0: wel een man.
1: Maar ja. Of het een groep is, weet ik ook niet.
0: Dat dacht ik dus in het begin, maar ik denk dat het gewoon...
1: Het zou kunnen.
0: Het is geen groep, denk ik.
1: Het zou kunnen natuurlijk met backing vocals, dat erbij hoort. En dat ze dan een frontzanger hebben. Geen idee. Dus ik hoor regelmatig Fever, vooral bij die meiden, terugkomen.
0: Ja, en die dingen, wat ze daarna zeggen, kan ik er ook niet echt opkomen.
1: Nee, ik ook niet. Dus ik denk, zou het dat misschien zijn? En nou ja, goed, laat me dan gewoon schatten. Ik denk rond 88. Ik weet niet wat jij zegt. Ik moet iets zeggen.
0: 1982.
1: Oké.
0: Okay. Ja, dan...
1: Ik krijg ook niks binnen, hè? Dus ik denk dat het voor de luisteraars ook moeilijk is.
0: Even kijken, hoor.
1: Wat is het?
0: Wacht, anders...
1: Ja? Isa geeft nu het hoesje aan mij. Och, mijn god toch. Ik ken er helemaal niks van.
0: Nee, ik ook niet.
1: Daniel Sahuleka. Geen idee hoe ik het uitspreek. En dan heet het Viva la Libertad.
0: Oh, dan zingen ze dat in plaats van wij dachten Viva. Maar dan zingen ze Viva.
1: Oh, wacht. Viva. Viva. La Libertad. Ja, oké. Okay. Ja.
0: En maar dan moet hij toch even opzoeken uit welk jaar het is natuurlijk.
1: Ja, want er staat hier niet op. Ik ben ook wel heel benieuwd wie hij is, want ik ken er echt helemaal niks van. Het is een Aziatische jongen zo te zien, maar geen idee.
0: Is het Juan Daniel of niet? Of heb ik nou een andere?
1: Nee, Daniel. Daniel Sahuleka.
0: Misschien.
1: Maar anders dan gaan we zo meteen wel even op ons gemak zoeken.
0: Zullen we gewoon even voor de
1: daarom. Want anders, want dit is een beetje moeilijk om in te typen ook allemaal en zo.
0: Ja.
1: Dus laten we gewoon eventjes verder gaan. En zoals iedere week, denk ik dan, oké, waar zaten we ook alweer?
0: Ik zit ook even met je mee te kijken. We zijn bij...
1: Je hebt net Fernando gehad, dus we gaan naar 15. Ja. We gaan naar When I Kissed a Teacher, denk ik.
0: Ja, klopt.
1: Het oorspronkelijke nummer heette eigenlijk Rio de Janeiro, dit nummer. Ja, ik heb ook wel geprobeerd van hoe past hij erin. Dat kan ik niet thuisbrengen. Werd later veranderd in deze titel door Abba Hall. Hè? Het zit in de tweede Mamma Mia film. En dat wordt gezongen door de jonge Donna. Gespeeld door Lily James. Tijdens haar afstuderen aan Oxford spelen ze dan. Donna die had totaal geen angst als ze op school moest nablijven. Die dacht gewoon, ik wacht ook niet na de les. Ik is gewoon... Tijdens dat iedereen bezig is en iedereen in het klaslokaal zit, kus ik gewoon mijn leraar, When I Kissed the Teacher.

0: Ja, we luisteren naar Thank You for the Music. Heel mooi nummer, hè?
1: Ja, echt heel mooi.
0: En nou, dit film. Nou, ik wil zeggen dit film, maar.
1: Dit film?
0: Vind ik altijd goed, hè? Jongen, jongen.
1: Nog even, meid.
0: Ja. Nog even, ja. Dit nummer zit eigenlijk niet in de film, maar in de aftiteling.
1: Alleen in de aftiteling?
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Maar ja, ik vond hem zo mooi, toch?
1: Ja, klopt er gewoon in.
0: Ja, precies. Nou, het nummer gaat over het plezier wat zingen en muziek kunnen geven. En hoe anders het leven zou zijn als muziek er eigenlijk helemaal niet was. Dus zo. Het is eigenlijk gewoon een bedankje aan de muziek.
1: Maar hoe zou het inderdaad zijn dan?
0: Ik kan me dat echt niet voorstellen.
1: Nee, ik ook niet.
0: Het is ook niet natuurlijk dat ik heel vaak naar muziek luister. Natuurlijk nu al meer en dat we natuurlijk met de radio bezig zijn.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is toch af en toe wel lekker om even een nummertje op te zetten,
1: ja,
0: toch?
1: Dat ik vind dat daar heel veel doet, toch? Dat
0: ja. Kan ook heel veel met je humeur doen, vind ik.
1: Ja, met je emoties. En je kan er heel veel in kwijt. En je kan er heel veel steun aan hebben.
0: Ja.
1: Maar dat is dan toch... Dan zit ik me nou denk ik weer aan af te vragen... Hoe is het dan ontstaan, hè? Ik doe eens een keertje op onderzoek uit.
0: Ja, dat vind
1: dat
0: ik
1: mensen vroeger aan praten waren.
0: Ja.
1: En dat ze dan denken dachten van... Als ik nou eens iets anders... Doe met mijn stem. Dan zoiets.
0: Ja.
1: Of dat... Ja, zou zomaar kunnen.
0: Ja.
1: Haha, ja, lekker nummertje. Lekker nummertje.
0: Lekker, hè?
1: Ja, inderdaad. Nou, dan pak ik hem weer op. Nou, ik wou zeggen iets sneller, maar dat valt ook wel mee, toch?
0: Ja, ik was wel blij dat jij deze erop had staan.
1: Ja?
0: Ja, ik vind het een leuk nummer.
1: Ja, maar dat heb ik jou nou... We zitten bij nummer...
0: Ja, ik zeg maar alles... Maar ja, luister, het is gewoon... Mamma Mia is gewoon echt... Ja. Het is gewoon voor mij echt gewoon... Dat is
1: guilty
0: gewoon
1: pleasure.
0: Ja.
1: Guilty pleasure, oké. Okay. Nou, Knowing Me and Knowing You... Het nummertje wat gaat over een relatie die voorbij is. Bij ABBA zijn natuurlijk ook beide huwelijken stuk gelopen. Want er waren natuurlijk twee setjes. Maar dit nummer was al lang ervoor geschreven. Dus het zal niet echt biografisch over hun zijn, denk ik. Het zit niet volledig in de films, maar wel weer in de musical.
0: Ja.
1: Daar zit hij wel helemaal in. En dan zingt Sam het als hij ruzie heeft gehad met Donna.
0: Sorry dat ik je even onderbreek, maar deze komt... is uit de tweede film, hè?
1: Ja, maar niet helemaal volgens mij.
0: Nee?
1: Niet, ja, nou, goed.
0: Geen idee.
1: Nee. Maar goed, moeten we ook nog eens even goed... God, wat research hebben
0: we gedaan. We echt goed voorbereid.
1: Ja, we dachten die films goed te kennen, inderdaad. Ja. Ja, en dan gaat het inderdaad over... Ja, je denkt iemand echt door en door te kennen. En op een gegeven moment dan... kom je toch altijd tot de conclusie van... Ja, het houdt op. We gaan niet samen verder. Knowing you... Nee. Oh, slecht. Knowing me, knowing you.

0: Yeah. Knowing you, knowing me.
1: We hebben er nog heel erg om zitten lachen, hè? Dus ja. tijdens het nummer. Ja, wat zijn er toch prachtige nummers. En ja, wat zijn er toch ook twee hele mooie films.
0: Zeker.
1: De film die kostte naar schatting $52 miljoen om die te maken.
0: Ja.
1: Maar hij bracht wereldwijd meer dan 600 miljoen op.
0: Jeetje.
1: Dat is toch niet normaal?
0: Nee.
1: Echt jongen.
0: Nee.
1: Ja, en het was natuurlijk, het begon allemaal, had ik al verteld, hè, met een musical. Die ging in 1999 in Londen in première. Ja, er was een producent, Judy Kramer, die had jaren eerder al bedacht dat die liedjes van ABBA wel heel erg geschikt zouden zijn om gewoon een heel nieuw verhaal op te bouwen. Nou ja, mogelijkheden zat natuurlijk. Dus toen is het begonnen. Meryl Streep, die was zelf met haar dochter ook naar de musical geweest. Helemaal fan van ABBA, helemaal lyrisch over die musical. Dus ja, die wilde dolgraag Donna spelen toen ze voor de films gevraagd is. Nou ja, wat ik al zei, hè, ze zingen allemaal zelf, alle acteurs. Ja, en ik vind zelf, ja, Pierce Brosnan, ja, natuurlijk bekend van James Bond, was hij?
0: Ja, dat wist ik niet. Is dat die Sam speelt, of niet?
1: Ja.
0: Oké. Okay,
1: ja, dat is dus 007, dus dat is wel mooi natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Ja, en Colin Firth, ja, die is natuurlijk heel veel films, hij zit daarin. Hè?
0: Dat is die ding speelt, noemt hij?
1: Harry.
0: Oh, ja, ja,
1: ja. Ja, dat is die hele droge Engelse acteur. En die zit... Ja, ik kom er natuurlijk weer niet op, hè, want ik zit mega in de overgang. Dus ik heb mijn geheugen als een zeef. Dus ik kom nooit op namen. Dus kun je die naam van Bill uitspreken? Die wordt gespeeld door Stellan Skarsgård.
0: Ja, een hele aparte naam.
1: Ja, dat is volgens mij iets van een... Zweet, huppeldepup, weet ik veel. Wat ik nog eventjes als kleine toevoeging op onze grabbelplaat, want wij hebben natuurlijk even gezocht en wij zijn vol verbazing dat die Daniel, die komt gewoon uit Nederland.
0: Ja, nou.
1: Ja, en wij maar denken dat het ver weg was.
0: Ja, dat dacht ik echt.
1: Ja, ja, inderdaad. Dus, en ja, die schijnt toch wel meerdere hits in Nederland gehad te hebben.
0: Oké. Okay.
1: Ik heb even geluisterd, ik ken ze niet verder. Nee. Dus, maar goed, misschien de mensen thuis.
0: Geen idee.
1: Nee, inderdaad. Dus, dus dat. Nou ja, goed. Ik denk zelf, ja, de afdeling blijft ook gigantisch leuk natuurlijk. En heel de kast in al die glitterpakken.
0: Ja, en dan die gasten ook, hè.
1: Ja.
0: Echt van die strakke pakken, weet je wel.
1: Met die wijd uitlopende pijpen.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Ik vind... Ja, ik krijg nou net binnen dat Michel Pierce Brosnan een hele mooie man vindt. Is het ook natuurlijk.
0: Ik denk dat Mies dat ook wel heel leuk zou staan, zo'n pakje.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, oh Mies, ja, dat moet je toch eens doen.
0: Ja.
1: Ja, maar van die wijdlopende pijpen. Misschien iets... Het is jammer dat je voor zaterdag al gezet is.
0: Ja, anders had je dat kunnen doen.
1: Dat was hartstikke leuk geweest. Ja, ja, precies. Nou, maar wat niet is, kan nog komen natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja. Nou, laten we nog lekker een nummertje erin gooien. En volgens mij is die aan jou. Die heb je uitgezocht.
0: Ja, dat is voor mij de...
1: De Franse.
0: Voor mij de laatste.
1: De Française.
0: Ja.
1: De titel.
0: Voulez-vous.
1: Cocher avec moi. Et le... Mayonaise,
0: okay,
1: de trottoir en de paraplu.
0: Ja, ja,
1: le beetje. Pain, boursin. Oké.
0: Jeetje.
1: Nou mag jij.
0: Ongezijd, komt daar meelig.
1: Ja.
0: Ja, weet je ook wat dat betekent? Voulez-vous?
1: Wil je?
0: Dat weet je of dat heb je opgezocht of zo?
1: Dat weet ik.
0: Oké.
1: Okay, nou, dat klopt toch?
0: Ja, dat klopt.
1: Hé, lieve schat, ik had gewoon Frans in mijn pakketje, hè?
0: Ja.
1: Oh.
0: Nou ja, ik zie het.
1: Ja, oui. Ja. Continue, Isa. Continue.
0: Ja, het nummer gaat over aantrekkingskracht, spanning en flirten. En ja, in de film is het best wel een hele chaotische scène. Dat is namelijk op dat vrijgezellenfeest.
1: Ja.
0: En dat is het punt dat al die drie, die vaders, de mogelijke vaders, die denken dus alle drie op dat moment van, nou, weet je wel, ik ben de vader.
1: Ik ben gewoon, geen DNA
0: is
1: nodig.
0: Ja, Sophie, die wordt daar helemaal...
1: krankjoren van.
0: Ja, dank je. En daar wordt allemaal even te veel voor.
1: Ja.
0: Maar wel echt een lekker nummer, hè?
1: Dus dat is een beetje chance.
0: Wil je dat ik hem draai?
1: Handen, voulez-vous.
0: Ja, we gaan nu dit gaat alweer veel te ver.
1: Zet aan.

0: Ja, lekker nummertje, hè?
1: Ah, we zaten weer lekker mee te zwingen.
0: Ja, kan je ook niet bij stil blijven zitten,
1: op zijn Frans, hè? Zaten we te dansen.
0: Oui, oui.
1: Oui, oui, parapluie. Nou, en dan gaan we naar het laatste nummertje van onze uitzending van Mamma Mia. Dan hebben we alles weer gehad. We gaan afsluiten met Hoe kan het ook anders? I have a dream. Ja, en dan sluit je natuurlijk ook de dag mee af. Dan ga je lekker naar bed en dan ga je lekker dromen. Aan het einde van het nummer, dat was natuurlijk, ja, niet die wij gaan luisteren, want wij luisteren Mamma Mia, maar van het origineel. Dat is wel heel mooi, want dan hoor je het kinderkoor van de International School of Stockholm, hoor je daar in meezingen.
0: Ja.
1: Met dit nummer had Westlife, de band, in 1999 in het Verenigd Koninkrijk ook een nummer 1 heet. En in de film, waar wij natuurlijk naar gaan luisteren, daar wordt het gezongen door dochter Sophie, die letterlijk een droom heeft over het ontdekken wie is nou die vader die dan bij haar huwelijk is en die haar weg gaat geven. Nou ja, we weten al, dat heb ik al verklapt, dat gaan we nooit weten. Nee. Maar we gaan wel luisteren naar het mooie nummer I Have a Dream.

0: Ja, lieve luisteraars, onze reis naar het zonnige Griekenland zit er weer op. 2 uur lang waanden we ons eventjes op Kallokairi. We hebben gedanst als een dancing queen, geroepen om een man na middernacht en teruggedacht aan de laatste zomer. Wat blijft die muziek van ABBA dan toch geweldig, hè? Sommige nummers zijn inmiddels al meer dan 50 jaar oud en toch hoef je maar een paar eerste noten te horen en je gaat gelijk meezingen. Of je nou nog een jonge dancing queen bent of met versleten knieën geen pas meer kan zetten. Het heerlijke van Mamma Mia, het gaat over liefde, vriendschap, familie, herinneringen en vooral genieten van het leven. Niet alles loopt zoals je gepland hebt, maar dan denk je gewoon eventjes Mamma Mia en je gaat weer door. Isa en ik, die gaan onze plateauzolen terug in de kast zetten, de glitterpakjes uittrekken en de 3 mogelijke vaders weer naar huis sturen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer op dezelfde tijd, dezelfde plek en met gegarandeerd weer genoeg muziek, onzin en gezelligheid. En natuurlijk weer met onze Ralf, want dan is je terug van vakantie. Tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de

0: groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Uur

U kent toch de Novax? De Novax uit Praag. Ah, die hebt u toch zeker gekend. De kip van de Novax. De Novax uit Praag. Oh, die was heel ver in de omtrek bekend. Ze hadden een huisje aan de Altstedtering, omgeven door het hoge geboomd. Ze hadden één fout maar, die Novax uit Praag. Ze hebben hun tijd zo verdroomd. Want daar droomde Leo van Montevideo. Hij zag zich daar als een signor, die droomt in het land van Amor. En tante Johanna, die droomt van Havana. En Arthur, de jongste, die kan je er zien als torero in Spanje. De keukenmeid Anka droomt van Casablanca. De dochter Amali droomt van dansen op Bali, van Bombay, Calcutta, Ceylon, Cameroen. De Novakse dromen in de schaduw der bomen, dat is een reis om de wereld.

0: De loop van de tijd heeft de Novaks geknakt. Ze hebben voor dromen geen tijd. Ze wonen niet meer aan de Altstädtering. Hun vrijdagse kip zijn ze kwijt. Marcherende passen, Einführer, Einvolk. Hun hele bezit werd verbeurd. Ik heb ze in geen jaren meer gezien. Wat is er toch met de Novaks gebeurd? Al jaren zit Leo in Montevideo. Hij droomt niet meer van signores. Hij heeft nu heel andere sores. En tante Johanna zit in Havana. Ze zit daar van Arthur te dromen, die eerstdaags uit Spanje zal komen. De keukenmeid Anka zit in Casablanca. De dochter Amalie heeft geen visum voor Bali. Die ambtelijke molens, ze draaien zo traag. De Novaks, ze dromen, ver van schaduw en bomen. Nog van één ding maar, ze dromen van Praag.
1: Per dag. Rozo Radio.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op. De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens de rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen. De internationaal erkende Jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt. Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb zeestraat. En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust. De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag.

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet gedragen.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag.
1: De politie vergoedt de apparatuur van de Spaanse fotograaf die zaterdag op het Malieveld door een agent in het water werd geduwd tijdens rellen. De agent creëerde werkruimte voor de arrestatieeenheid en had mogelijk het water achter de fotograaf niet gezien. Het exacte vergoedingsbedrag blijft onbekend vanwege privacyredenen.
2: De internationaal erkende jemenitische regering roept burgers op zich aan te sluiten bij de krijgsmacht, nu het geweld met de Houthis toeneemt.
1: Rashid al-Alimi biedt Houthi-strijders een algemene amnestie aan als zij de groepering vanaf zaterdag verlaten. De door Iran gesteunde Houthis veroverden 2 weken geleden het kustgebied aan de Rode Zee en de Bab al-Mandeb Zeestraat.
3: Oekraïne waarschuwde de Verenigde Naties dat ongeveer 6000 burgers in door Rusland bezette dorpen nabij Gerson dreigen te verhongeren. De bewoners zijn al maanden afgesloten doordat Russische troepen sinds januari talloze landmijnen plaatsten. De laatste supermarkt sloot in januari, voedselvoorraden raken op en onderhandelingen over evacuatie leverden nog niets op.
4: Het Global Citizen Festival in Central Park, New York is geannuleerd vanwege verwacht extreem weer dit weekend. Het is de eerste keer in 14 jaar dat het festival niet doorgaat. Artiesten als Lauryn Hill, Wyclef Jean, Lenny Kravitz, John Legend en Lainey Wilson zouden optreden. Ook Ed Sheeran's concerten bij Boston op vrijdag en zaterdag zijn afgelast vanwege hevige regen en harde wind.
5: En dan nog even het weer. Vanavond is het helder, maar later schuift bewolking het noordwesten binnen en kan er een spatje regen vallen aan de kust.
6: De temperatuur daalt tot 6 graden landinwaarts en blijft rond 16 graden aan zee.
7: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

een jongen met die verbrand in zijn memorie. Dagelijks door het vuur verhit, kloppende, kloppende met zijn hamer. Kloppende, kloppende met geweld, kloppende, kloppende met zijn hamer. Kloppende, kloppende met

jaren ging ik te werk bij smeed in vuur. Toen wou ik doen naar mijn behagen en gaan naar de Franse zier. Nimmer meer met mijn hamer, nimmer meer met gezel. Nimmer meer met mijn hamer, nimmer meer.

Een team, ik heb getracht, heb in Holm jong wijk genomen, maar ik beklaag mijn dag en nacht. Waar ik nog met mijn hamer, waar ik nog met geweld, waar ik nog met mijn hamer, waar ik nog.

zonder boterpen. Nooit kan zij haar bakjes houden, nooit is zij recht content. Waar ik nog met mijn hamer, waar ik nog met geweld, waar ik nog met mijn

wel. Ik geef de bras van alle trouwen, wier ik maar een wevenaar. Ik zou mij in een hoekje houden en mijn cellen uitgezaar. Kloppende, kloppende met mijn hamer. Kloppende, kloppende met mijn bel. Kloppende, kloppende met mijn hamer. Kloppende.

0: Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Cree Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag

Non, là, je monte, là. Comment ça fait, oh? Oh, je te jure, là. Allez, oh.

Dit is het nieuws. Ik ben Lucas Wessels. Goedemiddag. Bij Russische aanvallen op Kiev overdag zijn 5 mensen omgekomen. De afgelopen maanden nemen drone- en raketaanvallen toe, waarbij Rusland vaker overdag toeslaat. Ook ballistische raketten worden vaker ingezet. Oekraïne kampt met een tekort aan Patriot luchtverdedigingssystemen, sinds de Verenigde Staten en Israël in februari de oorlog met Iran begonnen. President Zelensky pleitte tijdens zijn bezoek aan de Verenigde Staten voor meer luchtverdediging. Het kabinet wil 20 nieuwe regenboogsteden toevoegen aan de huidige 56 steden die samenwerken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor LHBTI-personen. Staatssecretaris Judith Thiele kondigde dit vrijdag aan. Het Rijk stelt 2,6 miljoen euro extra beschikbaar. De samenwerking loopt door tot en met 2029. Ook komen er 10 nieuwe veilige steden bij. Na 28 jaar verbod mag de protestantse Drum Creek Parade weer door de katholieke wijk Garveggy Road in Portadown. De paradecommissie gaf toestemming nadat een rechter een eerder verbod vernietigde. Maximaal 35 deelnemers mogen meedoen zonder muziekkorpsen. Katholieke bewoners reageerden woedend en verzamelden zich bij de rechtbank in Belfast om in beroep te gaan. Een man die tientallen jaren in het gevangeniswezen werkte, onder meer in de Belmerbaaiers, en als leidinggevende in de gevangenis in Zaanstad, werd op de NDSM-kade in Amsterdam neergeschoten, na een woordenwisseling. Getuigen stellen dat de ruzie ging over de loslopende, blaffende hond van de verdachte. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht brede opklaringen, later meer bewolking en kans op een spatje regen aan de kust. Morgenochtend zonnig, daarna bewolkt. En tot zover het nieuws. Uur na uur.